Jesus, uit die diepte van my hart. U is die koning van die konings, U is die koning van my hart. U is altyd daar, U is met my, my vriend, U is my help.

raak te sien in alles wat oor my pad kom, en uw genade uit te dra na ander. Bewaar my hart, lei my voetstappe, en laat my lewe een lied wees tot uw eer.

0: die enigste ding wat tel.
1: Like what we play?
2: Yeah. Something everybody can listen to.
1: Don't be greedy. Share the love. Let your friends and family know.
3: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

Here, U het my opgetel toe ek neergedruk was. U het my hartseer in lofliede verander. Elke mislukking, elke val, U het my herinner aan U genade, my altyd opgetel.

Heere, u het my opgetel toe ek neergedruk was. U het my hartseer in lofliede verander. Elke mislukking, elke val. U het my herinner aan die genade, my altyd opgetel.

Ons wandel graag langs die rivier, my dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons een visserman met stok en hoed en koffiekan, en toe begin een lang gesprek tot heel wat later. Een emmer met een visie daarin, so het die hele ding begin.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

2 Petrus 3:8-9. Maar laat hier die een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos 1000 jaar is, en 1000 jaar soos 1 dag. Die Here vertraag nie die belofte, soos sommige het vertraag en ag nie. Maar hy is lankmoedig oor ons, en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat allemaal tot bekeer.

0: You are listening to Good News Radio.
1: Je luistert naar de radiostatie met de goede nieuws. GNR.
2: Efesios 6 vers 7 en 8. Dien met jullie hele hart, alsof jullie die Heere dienen in die neemtse nie. Want jullie weet dat die Heere elkeen sal beloon. Vir die goeie wat hy doen.

Daar was de somber atmosfeer. Die feestvreugde het ontbreek. De skare het malend voor Pilate saamgedrom. En soos een man woedend uitgeskreeu,